stijfheid in mijn hart. Hier die onophoudelijke droogte, Leriaans lammersblad. Rebekas maar loopt die beesten, vooral hierom, op zoek naar een stukje gras.

vuil na boerenfamilie al jarenlang. Hulle stap al zwaar in al treer akkoorder in die droe rooie sand. Oor als loog swak ooie en boep en lammers rond. Op soek na stukkie gras

Ek wonder waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het die Piet of Jock of die Engelsman Brandon, wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke waan elke ochend, of selfs een baby, ek gaan jou mis.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Dis was Los Luigi op jouw stasie.
2: Die program was moeilijk gemaakt door Jacaranda Hardewarewinkel. Jouw instop hardewarewinkel.
3: www.joustasie.net. Jouw stasie, waar jij.

0: jou stasie verkeer.
1: Kijk, sluit naar die verkeerszake. Gautengeling, stilstaande voertuig op N3. Zuidwaarts bij Van Bierenweg is opgeklaar. En dan padwerk op die N1 noordwaarts bij Proefplaas is nou skoon. So geen verdere probleme daar nie. KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na St. James Laan. Pavilion is opgeklaar, vry vloeiende verkeer. Kaapstad verkeer 19 meter terug, een ongeluk op die N1 inwaarts by die N7, M7, alle bane is oop, ry versigtig asseblief, en een stilstaande voertuig op die N2 inkomende by Lughawe Nederzet, naderings afrit is opgeklaar. Dis jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, ons gaan gewoon Davie skakel en hoor wat kan ons verwag in ochtend opskop morgen ochtend om 9:00. Hallo Davie, gaat het goed? Kan je mij hoor?
2: Ek hoor jou.
1: Nou sê vir my, wat kan ons morgen ochtend verwag in ochtend opskop?
2: Country klanke 20 voor 10 en 20 oor 10 daai lekker vier op skop nommertjies die boeremusiek op skop nommers.
1: Nou ja toe, baie dankie, lankie, lekker dag vir jou verder en dan sien ons mekaar morgenoggend weer stiptelik om 9:00.
2: Dis tot reg, dankie.
1: Tot ziens.
0: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: niet hoe vlug ze hart moet staan. Bij die begrafenis bekal zij bellen in Antilini het raam. Alle gezichten flikkers knik op, en daar was geen meer geld in die knie.
1: Laai nou ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die jou stasie familie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Terrenoord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienste.

Vanmiddag in Junies, die adjunct hoof van misdaad intelligentie, generaal-majoor Feroz Kalkan, heeft twee dringende hofaansoeken bij de Johannesburgse Hooggeregshof teruggetrek, wat verband hou met die Matlange Commissie van Onderzoek. Het sluit in sy poging om onderzoekers te verhoed om toegang tot elektronische toestellen te verkrijgen. En is natuurlijk waarop tijdens een klopjag op die 10e mei beslag gelees, as ook een bijkomende aansoek om die verrichtingen in camera te laten plaatsvinden. Kaan moet nou op 1 juli voor die Matlange Commissie verskyn. Die National Freedom Party het een onverwachte stap nog 4 senior leiders geskors, wat geloof ondersteuners is van sy geskorste KwaZulu-Nataalse voorzitter Mabali Shinga. Die besluit is geneem tijdens een gesamentlike vergadering van die NFP, se Nationale Uitvoerende Komitee, en die Provinciale Uitvoerende Komitee oor die naweek. Die KwaZulu-Nataalse secretaris Zodwa Machali sy skorsing volg naar openbare verklarings waarin sy Shinga steun. Die partij sê Machali is vir 3 maande geskorst hangende onderzoek naar gedrag. Daar benevens is Sibusiso Makabela as nationale voorzitter verwijder en Bawuninile Mtlongu as nationale organiseerder. Die 3 is saam met Tuba Twala uit die partij sy NIK en nationale werkskomitee verwijder. Die NFP sê die besluit is daarop gemik om discipline, aanspreeklikheid en organisatoriese stabiliteit te versterk. Die Action SA parlementslid Lerato Ngombeni sê president Cyril Ramaphosa se planne om op te tree teen ongedokumenteerde buitenlanders is swak en sal nie enige probleme oplos nie. President Ramaphosa het gisteraand die land toegespreek en onder meer aangedui dat daar strenger opgetree gaan word teen diegene wat die land onwettig binnenkom, sowel as diegene wat individue sonder behoorlike dokumentasie in diens neem. Die toespraak het gevolg op verskeie onlangse protesoptogte teen onwettige buitenlanders. Kobeni sê die president het gisteraand niks niets na die tafel gebring nie. Adjunct-president Paul Mashatile het in Johannesburg met die president van Singapore, Tharman Shanmugaratnam, vergader. Die ontmoeting het gefokus op beleggingsgeleenthede, vaardigheidsontwikkeling en die versteviging van handelsbetrekking en ekonomiese samenwerking tussen Suid-Afrika en Singapore. Tharman is op bewerksbesoek in die land en woon die Wêreldbank se hoë vlak adviesraad oor werksgeleenthede en die groep van 30 se vergadering in Kaapstad by. Hy het steun beloof vir groter samenwerking tussen Suid-Afrika en die ekonomiese blok van die Vereniging van Suid-Afrika van Suid-Asiëse lande om handels- en beleggingsgeleenthede te bevorder. Al word gevrees dat minstens 32 mense dood is en meer as 130 beseer is nadat 'n kragtige aardbewing van 7,8 die suidelike Filippynse eilande Mindanao getref het. Die syfers is nog nie amptelik bevestig nie. Tsunami waarskuwings is aanvanklik uitgereik vir die Filippyne, Indonesië en die Maleisiese staat Sabah, asook die eiland Borneo waar na 6 ure opgehef. President Ferdinand Marcos Jr. het opdrag gegee dat rampbestuurspanne, noodlenigingsvoorrade en tydelike huisvesting voorberei moet word.

Goeiemiddag, dadelijk goeiemiddag aan jou. Baie welkom. Hier is ons kakel bij Arties FM, maar ook op hierdie stadium die senders van jou stasie en die Big Valley Radio. Goeiemiddag, baie welkom bij die program Huiswaarts saam met Hein. Wat jou huis toe op hierdie maandag, natuurlijk die 9e, waar is vandaag? Die 8e, nie, is nog die 8e, morgen is die 9e, maar baie welkom aan jou. En hoop jy het 'n prachtige maandag gehad sover. Kom ons kyk hoe ver ons jou kan huis toe vat vanmiddag. Ons het wat interessante bydraes, die nuus is natuurlijk om 5 uur weer. Ons kyk ook na jou streeks weer, dan is nie woordraai vir die middag nie, maar wel morgenmiddag om 4:30. Ons doen het hierdie maand net 2 keer in die week, dinsdag en donderdag. En dan het ons ook vir jou actualiteit om 4:45 nuus fokus. Kyk na die belangrikste nuussake van die dag. Dan 5:30 kant jou sportbulletin. Dit is een heerlijke gesels, saamkuier, jou boodskap versoeke welkom, want ook vanavond 4:45 kant is dit kids versoeke tyd. Bring jou boogte van die verkeer, ons kyk ook na jou weer in die omgeving, op dan in die streek, en ook natuurlijk jou nationale weerverslag, net na die sessie nuus vanavond.

0: vanaf jou op het oorboog te brengen van dit wat aangaan in die marktplek. Ons gaan een handelsbreek nemen. We starten met muziek. Onthoud niet ons WhatsApp nummer als je enige verkeersproblemen hebt. Het is 061-511-2602.
1: Weet jij wat die verschil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jij luistert naar Harties FM, waar ons dingen anders doen.

prachtige naam van Wilmarie Senegal. En wel, ons zit nou wel niet vanmiddag voordraaien, maar ons spelen anders spielekie, wat ons altijd ook spelen. Dit is natuurlijk thema en lyriek. Ik zoek bij jou die thema van vanmiddag uit die volgende drie liedjes die wat ons reeds gespeeld het. Het ek vir jou gespeeld, een van natuurlijk Wilmarie Senegal, paie. Hier is ons volgende liedje, is enigie van, ek maar nie, die kunstenaar zijn naam van, geen nie, maar Tweedledee, Tweedledum. En dan gaan ons luisteren naar, en ons gaan afsluiten met Elton John. En ek weet, my baie mooi luister naar die volgende twee liedjes. Sê my, wat is die thema van

Onzadelijk goedemiddag. Je bent dus kankel op je gunsteling programma. Is waard zometeen. We doen het thema in Lyriek vanmiddag. En ons heeft twee deelnemers gehad. Waarvan één heeltemaal in die college met zo die eerste probeerslag. Wat is het thema van vanmiddag? Is spieletje. Ons heeft voor jou daar die eerste liedje gegeven van Wilmer die Senekal. Waar ze gesing het van Paie natuurlijk. En net daarna het ons gehad die kunstenaar Middle of the Road. Tweedledee, Tweedledam. En afgesluit met Elton John's Goodbye Yellow Brick Road. Ja, het gaat over paaien. Dat is precies waar ons vanmiddag verwijst. Hoewel het misschien soortgelijk mag klink aan die woordraaispieletje, is dit niet rechtig nie. Dat is ons thema vanmiddag. Dus paaien, wel gedaan aan Ronel Pieters van Bloemfontein in die eerste plek. Ja, dus dan vanmiddag het thema en Lyriek, 20 minuten voor 5. Ons het handelsbreek om 4:15 en dan het ons verjaardag keerspel. Kunstenaar wat verjaar internationale kunstenaar, so blij gerus ingeskakel om 5:00 is daar weer vir jou nuus. Is die muziek van Brotherhood of Man, Catch Me If You Can.

SFM Nuus. Hartelijk goedemiddag aan jou. Er is op die kop 5 uur in tijd voor Nuus op RTS FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

Goedemiddag, wat gebeurt in je nieuws? Goedemiddag, mijn naam is Hein. Wat gebeurt in je nieuws om 5 uur middag? Vanmiddag in die nieuws. Nigeria heeft de eerste repatriatievlug voor zijn burgers in Zuid-Afrika uitgesteld, weens logistieke problemen. Die stap volgt na protestoptreden tegen ongedocumenteerde immigranten recht oor Zuid-Afrika. Ghana en Zimbabwe het ook van hulle burgers gerepatrieer. Meer as 70 Zimbabwese migranten het per bus by die Beitbrug grenspos aangekom. Hulle sê hulle het in die Weskaapse dorp Mosselbaai gevlug uit vrees vir hulle veiligheid. Ghana het reeds 100 van sy burgers teruggevlug na hulle land van herkomst. Die adjank hoof van misdaad intelligentie generaal-majoor Firoz Khan het 2 dringende hofaansoeke by die Johannesburgse Hooggeregshof teruggetrek wat verband hou met die Matlange Kommissie van Onderzoek. Het sluit in sy pogings om onderzoek

doet om toegang tot de elektronische toestellen te verkrijgen, waarop tijdens de klopjacht op 10 mei beslag gelegd is, als ook een bijkomende provinciale uitvoerende comité oor die naweek. Die KwaZulu-Natalse secretaris Zodwa Mchali se skorsing volg na openbare verklarings waarin sy Shinga steun. Die partij sê Mchali is vir 3 maanden geskors, hangende ondersoek na haar gedrag. Daar benevens is Sibusiso Makabela as nationale voorzitter verwijder en Banwenile Mtlongo as nationale organiseerder. Die 3 is saam met Tuba Dwala uit die partijse NEK en nationale werkskomitee verwijder. Die NFP sê die besluit is daarop gemik om discipline, aanspreeklikheid en organisatoriese stabiliteit te versterk. Met jong president Paul Masetili het in Johannesburg met die president van Singapore Tharman Shanmugaratnam vergader. Die ontmoeting het gefokus op beleggingsgeleenthede, vaardigheidsontwikkeling en die versteviging van handelsbetrekkinge en ekonomiese samenwerking tussen Suid-Afrika en Singapore. Tharman is op 'n werkbesoek in die land en woon die wêreld.

0: het lange dag van natuurlijk een geweest van Ray Dillon, geboren voor jou. Gevraagd en aangevraagd door die winnaar van vandaag zijn thema en lyriek, Ronel Pieters van Bloemfontein, wat gesê daarin, die thema is paaie. Baie dankie daar Ronel voor je deelname, ek hoop jy het jou keuse van muziek geniet. Ons kyk gewoon na jou streeks weer, vir die drie verskeie streke, waar ons luisteraars het, Harties FM en dan ook Brackenfell. Jou stasies luisteraars dan in Riebeek Vallei, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Goed, kom ons maak gereed die weerkaart op en dan daarna gaan ons gauw handelsbreek neem, voordat ons so'n bietjie muziek vat en dan uiteindelik uitkom by vandagse nuusfokus. As ons net gevind het, kyk hier so na die weerkaart hier voor ons. Morgen is dit dinsdag, een minimum van 8 en een maximum van 22, wat voorspel word hier na die Bespoort. Woensdag sal die temperatuur sogenaamd dieselfde bly, 9 in die ochend 20 deur die dag, donderdag ook 9 in die ochend 20 deur die dag, so lyk dit ook vrydag. Teen saterdag sal die temperatuur ietwat toeneem tot en met 23 oogentemperatuur maar rondom 8 tot 9 grade. Dan vinnig die situasie in Brackenfell vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Morgen, dinsdag daar, 7, maximum 18. Woensdag, een minimum van 7, maximum 19 gedeeltelik bewolk. En dan reën weer in die vooruitsig vir donderdag, minimum 9, maximum 16. 7-15 vrijdag en saterdag 7-16. Kom ons kyk gauw na die weersomstandighede in Riebeek West, vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Amper dieselfde, morgen dinsdag 8-18, dan woensdag 7-21, donderdag 9-16 en vrijdag 7-14. En dis hoe die situasie lyk vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Kom ons neem een vinnige handelsbreek, neem een bietjie muziek neer aan na, en dat is die tyd vir natuurlijk vandag sy nuusfokus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one.
4: Baby, listen now. Can you hear it?

Alles en al wat ons nieuws aan betreft. Belangrijkste nieuws, hoogtepunten van die dag, nieuwszaken van die dag. Dat is wel ander, maar ons gaan niet daaraan raken op hierdie stadium niet.

0: Nebe Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hierdie is jou stasie.